Kad se svira razkrstala od me šurkom i na kol. Nama ima žila celeste, nama je artlop, funny joll. En amal skrktu da iman di machine stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pelle noem hem Bebop, maar hij is Bobby.

bij die abrisie, dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraag niet eens permissie. En je stapt mij ook en zegt niet eens als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, tegen McNally.

voor je kan verdwijnen. Toen bedde je Rob, oor het was al die kaapse wijn. Had er iedere elf van die wijn gedrunk, vraag ze samt nou weer die aap. Toen maak Rob, die partij was aan die sloop. Wat maak je driver, vraag ze samt, en nu zie nou die aap wordt rooi. Toen bedde je Rob,

Een hartelike goeiemiddag, allemaal wat ingeskakel is, dit is vrijdagmiddag 3 uur en van 3 uur tot 5:30 gaan ons luister na gouwe treffers, meeste van hulle van toentertijd, daar is so paar van nou en ja, ek geloof julle gaan die muziek geniet en dank julle ingeskakel is, ek hoop julle gaan het geniet, ek geloof julle gaan het geniet. Kom ons skop somme dadelijk af met een redelike ouwe hier van die vroege 60s. Dit kan eintlik al laat 50s ook wees. Laat 50s, vroege 60s. Ek praat van ene, Ricky Nelson. Die eerste ene wat ons gaan luister van hom, ons gaan nou twee luister. Hello Mary Lou is in 1960 deur die Amerikaanse sanger Gene Pitney geskryf en is aanvankelijk deur Ricky Nelson opgeneem. En later in 1961 deur Johnny Duncan. Die lied bevat invloedryke gitaarsolo van James Burton. Ander muzikante op die plaat is Joe Osborne op die bas en Richie Frost op tromme. Die lied verskyn op die 6de album van Nelson, Rick East 21. Ok, hier kom Rick Nelson. Hello, Mary Lou.

Was hy, Ricky Nelson, Hello Mary Lou, Goodbye Heart, en ek het twee van hom, soos ek daar in die begin genoem het, die tweede een wat ons gaan luister van Ricky Nelson, dis my baie mooi een hierdie, ek het hom eindelijk baie lang klas op die program gehad, kom ons luister, Ricky Nelson, I Need You, Honest I Do.

I Need You, Honest I Do, Ricky Nelson, en net voor dit, Hello Mary Lou, 1961. Excuse. Ek sien ons het, wat Joy Swartley, daar van Amerika, sy is ingeskakel en sy sê, sy somme vroeg op haar pos en sy gaan geniet, die program geniet. Sy sê sy gaan heerlik saamluister vandag. En dan het ons ook vanaf een ijskoue Bethlehem glo ek dit skout, want as Kimberly so voel soos ek nou hier koud kry, dan glo ek Bethlehem is twee keer erger. Die duik daar in die Vrystaat waar dit so koud is. En dit is Rina Foster wat sit en luister daar in Bethlehem en sy sê dis alweer vrijdag, dankie vir die program, lekker week vir jou. Ja, net hier so kyk, sorry, ek is iets wat nie reg loop hier so nie. Okay, daar is het nou uitgesort. Excuus toch. Okay, dit is hier is het ijsig koud hier in Kimberley, en dat jy sê, dit is alweer vrijdag, dit is, en dit voel vir my deesda, of een week so kort is, ek weet nie, weke gaan baie vinniger voorbij, as wat ek kan onthou. Ek weet nie, ek bly bezig die week, miskien omdat ek so bezig is, ja, daar is hy, dis die verskoning. Right, ons stap aan met die program, en ons kom nou by Lionel Peterson, is een Suid-Afrikaanse gospelmusikus en predikant, wat vooral bekend is vir die sing van R&B en gospel aanbiedinge. Hy was ook lid van die popgroep The Invaders, vanaf 1969 tot 1971. In 2010 was hy beoordelaar op die eerste seizoen van One Evangelie en werkelijkheidscompetitie. Ons luister na Lionel Peterson en een groot treffer van hom is natuurlijk die een wat ons gaan hoor en het is Come Back Liza. MUZIEK

Lionel Peterson, Come Back Liza. Die volgende ene is van Springs, denk ek as ek reg onthou ek, o nee, sy is van Boksburg, ja. Suid-Afrikaanse kunstenaar, Joanna Field, is gebore as Joan Elizabeth Libbe in Boksburg op 26 Maart 1948. Sy het met Ralph Thursfield getrou en terwyl sy by die huis gesing het en skoongemaak het, het wel, al haar huiswerkies en so aan, is sy opgemerk dier een bierman en ja, het sy uit luidkeels gesing terwyl sy werk en die ou het daartoe aan Johnny Coligny voorgestel wat auditie met Pieter Loutis by Yellow Records gereel het en sy is onmiddellik een kontrak aangebied. Nou ja, Joanna het op haar eie en ook met ander groot kunstenaars as soos Billy Forrest opgetree, die tydlose liedjies, hartuislose liedjies is Don't Fly Too High Little Bird, Dreams Are Good Friends, This Little Heart, of nee, Light of Mine. Ons luister na haar en die een wat ons gaan hoor is Joanna Field. I saw the love in your eyes. Love in your eyes. Joanna Field.

prachtige liedjie daar, wat Elvis van Roger Whittaker gesing het, The Last Farewell. Net een Elvis, nie een voor hom nie, nie een naam nie, sê ek altyd. Dis maar net hy. Ok, nou terwyl ons dan nou vir Roger Whittaker sy, een van sy liedjies geluister het, kom ons luister na hom, wat ander een van sy eie liedjies sing. En ek praat van Roger Whittaker. Sy ouers was Edward en Vi Whittaker van Staffordshire in Engeland en het kruideniersware winkel daar gehad tot Edward in een motorfietsongeluk beseer is en na een plaas in Tika, dit is in Kenya, verhuis het vir die warmer weer daar so. Sy opa het by verskeie klaps gesing en sy pa het viool gespeel. Roger self het daar geleer om gitaar te speel en het vir 2 jaar in die Keniaanse weermag diensplig gedoen voor hy in 1956 ontstaan is. Hy en hy medies gaan studeer het in Kaapstad en dit is in Suid-Afrika, ne? Na 18 maande het hy dit opgeskop en gaan school gee om in sy ma's voetspore te volg. In Brittanje het hy biochemie, dierekunde en marine biology by die Bangor universiteit gaan studeer en een BA graad daarin behaal. Gedurende die tyd het hy by verskillende clubs opgetree en is daar een talentjagter aangeteken by Fontana Records waar sy sangloopbaan beginne floreer het. Die lied The Last Farewell, dis die een wat Elvis nou net gesing het, van sy album New World in the Morning, was sy grootste sukses verhaal en verkoop in 1979 wereldwijd meer as 11 miljoen afskrifte. Ons luister na Roger Whittaker met 2 van sy ander liedjies. En ja, ek het net vir oggend het ek met iemand gesit en gesels oor die wat so my sê, skranderigheid, of ja, die Ire is net iets anders, hulle is, ek beskou hulle as intelligente mense, en moet een woordeskat uit die wereld uit, en ja, kom ons luister na Roger Whittaker, hy doen When Irish Eyes Are Smiling, en dan die ander ene wat hy gaan doen is Try to Remember.

Allee, ek dink in die industrie is nie nog so een syverstem soos daar nie. Daar is niks fors gebruik nie, hy forceer nie sy stem nie, hy sing natuurlijk en is een prachtige mans stem. Ok, dit is Jim Reeves. Nou, ene Skeeter Davis het die plaat geskryf wat op antwoord op daar een van Jim Reeves. En hier is wat van die vrouse kant af die reaksie op daar liekie. Hier kom sy. En sy naam is ook You Have To Go, Skeeter Davis.

Een baie mooie ene van Steven Sanchez. Daar is so baie van hierdie nieuwe plate, wel nie baie nie, daar is een paar wat baie inpas by die muziek van die middel 60s tot middel 70s. En ja, daar ene is daar, en ek het nog so drie hierso, wat ook redelijk relatief niet is, maar hulle pas ook in by daar die specifieke genre. Ons het volgende een van ons country sangeresse, wat gereelde luisteraar is ook, en ek praat van Francis de Jager, sy is daar van Springs, en ek gaan sommer twee van haar doen. Ek het al onderhoud met haar gehad, ek weet Hanlie en André het ook sommer alive onderhoud met Francis gehad op een stadium. Sy is daar van Springs, en ek dink gewoonlik is sy en haar hele familie wat saam luister. Ons gaan luister Don't Cry Joni. Dit is ook alweer een van haar antwoord, jy weet,

Johnny, Johnny, don't you cry. Hierdie is dan een antwoord, don't cry Johnny. En dan Francis de Jager, en sy doen vir ons een van die meisie met die harde stem, amper sê Patricia Loos, my wereld, Veronica, nee, dit het my nou ontgaan, ek sal na die plaats sal ek gewele sê, wie die een is wat ek van praat. Hier kom die twee liedjies van Francis de Jager.

Francis die Jager, wat vir ons daai twee gebring het, en dit is natuurlijk Petula Clark wat ek van gepraat het, wat hierdie Sailor so prachtig sing. En daar het Francis die Jager om nou vir ons ook gesing, ook een mooie weergawe. Ja, ek sien Louisa Heinzmeier, daar van Kroonstad, jy is ook ingeskakel, maar jy sê jylle kracht het nou skielik afgegaan. So, jy sal moet staat maak op die potgooi vanavond. Nou ja, ek moet net noem hier so vooraf, die potgooi gaan redelijk lang vat om vanavond vir julle af te laai, in die sin dat die program het halfpad heeltemaal totaal geval, dat ek weer van vooraf moes hervat het, daar waar hy opgehou het. So, die potgooi het ook op die punt afgesny. So ek sal om eerst die eerste gedeelte wat ek opgeneem het moet deerspeel en dan sommer dadelijk die tweede gedeelte so dat het een album of een potgooi is. So dit is 2,5 ure lang, so lang soos die program wat ek sal moet speel voordat ek die materiaal het om een potgooi te maak. So ja, hy gaan een bykie lang vat vanavond, maar ek geloof ek sal daarom vir julle een kan bied. Ok, right, waar trek ons nou? Kom ons luister, ons kyk. Ja wat, kom ons doen Stick Figure eerste. Stick Figure is Amerikaanse reggae en dub orkest wat in 2006 gestig is en het in die Suid-Kalifornië gebaseerde groep. Die groep het 7 vollengte albums en 1 instrumentale album uitgereik wat allemaal geskryf het en vervaardig is deur die frontman en selfgeleerde multi-instrumentalist, dit is Scott Woodruff. Die lewendige orkest bestaan uit sanger, vervaardiger en kitaarspeler Scott Woodruff, klaverboordspeler Kevin Bong, dromspeler Kevin Officer, ja, ek dink die dromspeler moes eerder die Kevin Bong gewees het, want hy bong drom. Die basgitaarspeler Tommy Salomon en die klaverboordspeler, gitaarspeler Johnny Cosmic. Nou Coco is ook een deel van die groep en hy is een Australiese herder. Hy sluit hem dikwels by die groep aan op die verhoog en het gevolglik die bijnaam Coco the Tour Dog gekry. Nou Stick Figure, as jy die naam hoor, dan weet jy, ons gaan luister na Angels Above Me. Ook weer een van die wat een oud liedjie is, ek meen een redelike nieuwe liedjie is, maar met die klanke wat inpas by die oud liedjies.

In My Mind, ja, dit is dier Dino en Gigi, de Askestrio, Stino. Ja, ek het vanoggend een ander weergawe van hierdie liedjie gesien, en ek kan nou nie onthou wie dit gedoen het nie. So ek speel maar hierdie ene van die Seekers. Ek dink het amper, dit is Buddy Holly nogals, van Amal. Ja, dit is Buddy Holly wat om sing, It Doesn't Matter Anymore. Maar ons luister na die Seekers en dit is een prachtige weergawe van Judith Gro-

Dit was Vernet, sy het so'n neiging na Laurie Kerouge, is dit nie? Dit is my afleiding. Ja, ek sien, hier is nou weer een boodskap van Henny. Henny daar van Western Area, hy sê, goeiemiddag, hy sê, een bykie laat, maar ek luister al van kwart drie. So dit is seker kwart oor drie af, was net bezig om te hark en daarna die budgie ook skoon gemaakt. Wil net vir Letty sê, baie dankie, ons het die boodskap gehoor, daar binnen in die budgie ook, so luister verder, en dan baie dankie Ludwig, heerlijke lekker muziek gewees, mooi aand vir julle verder, en vir jou en jou garde, en heerlijke nacht.

ja, lekker mense wat hy daar mee gesels. Dit is om 6 uur en dit gaan gewoonlik so tot so na 9 die program op spoed. Ons gaan luister na Bobby Helms en sy liedjie gaan wees My Special Angel en dan direct daarna een wat ons nie baie hoor nie, maar ek het gedink hy is gepas om goeie nacht te sê en die plaats naam is Good Night Ladies, maar moet nie dink julle manne is uitgesluit nie, ek sê Good Night Gents, Good Night Ladies, ek speel vir julle daai twee om die dag af te sluit. En dan die mense wat wacht vir die pot gooi, gaan een bykie lang vat om dit klaar gereed te kry. Ek moet die hele program weer van vooraf op my speellys sit en om het aan een op te neem voor ek dan die pot gooi kan maak, want hy is nou in twee dele, die program het geval reg in die middel. Ok, ek sê doen wat julle geniet wat julle doen, vooral die naweek, geniet hierdie naweek. Bye for now.

0: Het geloof dat Jappie Kutsi is een staan vir Barbs hier op Ramkat Radio. As jy hom graag wil ondersteun of sy talent graag wil deel van jou leven maak, gaan na YouTube en dan soek jy Verstaan Vier Vibes en dan volg jy hom. Jy weet die ding wat sê, klik to subscribe. Subscribe! Dance until the break of day. Nee, ons kuur ook vanavond baie lekker hier op Ramkat Radio saam met die mense van Kraaibak. Yay! Dis die Oosthuizens hier op Kraaibak. Wat sê hulle kuur vanavond lekker saam en wat een plezier en wat een eer is het nie om saam met die prachtige mense Morney en Charmaine Oosthuizen te kuur hier op ramkatradio.co.za.
1: Naam, nou, dit is Morney van die van Kraaifontein in die Weskaap. Man, ek het seker nou so 20 minute terug by die huis gekom. Hoor die lekker muziek wat speel van jou op Ramkat Radio. Ek wil vir allemaal ook groet daar so, al die katte op die wal, gaan ze in die dam. Kan nou net die vanavond die boodskap lekker recht krijg nie. Maar ja, luister maar in die muziekjes vanavond en lekker, met een lekker geest is het morgen vir die rugby.
0: Ja!
1: En morgen is iets op die kool gooi goed om te braai. En as ietsie sterks wat er goed op nou nog vir die rugby en goed nou nog. My manne lekker te support. Die lekker koud vanavond hier so, dit lyk my dit gaan reen een of ander tyd dier die nacht. Want dit lyk hier goed hier die nacht, dan val die reen, maar nie dier die dag nie.
0: Ja!
1: Maar allemaal is gegroet, lekker aan vir allemaal. Lyk hier eens baie lekker muziek wat julle speel vanavond, man. Daar was een gewees wat jy gespeel het van Piet Pelser.
0: Ja!
1: Ek wil nog met jou in contact kom oor die een van Piet Pelser, goed, want ek is op soek naar die serie met die hartseer harte, goed, want my pa, destijds het my pa die muziek gehad van Piet Pelser en sy kleinspan, en ek probeer net die muziek in die handen kry nou, en ek kan het nergens in die handen kry nie.
0: Ja? Yeah.
1: Goed gaan, lekker aan die kant. Ja, naam Rudolf, ek wil nou morgenochtend ook nog gaan kyk na my orchideese goed, want ek het die hele klomp nou nog, wat nou in knop is nou, wat knoppies gestoot het nou, bezig om knoppies te stoot nou, wat nou recht kry nou vir die lente seisoen, die lente blom seisoen, en dan het ek nou nog plante wat nou nog in die herfst ook nog blom, so ek moet maar nou maar doppel, goed, nou vooral moet die kouwe, want by die erge kouwe wat jy betek is, is die ritse uitstoot, en die kouwe kry vir my in die handen, en knouwe vir my, goed, is amper soos een frostbite wat jy kry, van vroegtijd somme. En nie, want ek gaat morgen op middag ochtend lekker bezig wees. Goed gaan groete van Charmaine en Morney Oosthuizen.
0: Hey Morney en Charmaine, baie welkom vanavond hier op Ramkat Radio, is altijd lekker om van julle te hoor, klapper! Tant. Ja, kyk, ek moet vir jou morgen, ek moet vir jou sê, ons moet saam, hy om Piet Pelser sy muziek by mekaar maak, klassiek, baie goeie muziek, wonderlijke muziek, maar weet ek is een bykie bekommerd, om morgen, dit klink nou vir my, jy druk een paar knoppe hier so, in, op een sekund, take away land, in Kraaibak, ek is baie bekommerd, jong, just like, die terminologie wat hier aangebruik, my ou vriend, ek weet nie so lekker, maar weet wat nie, ek sê jou wat nie, vir jou en jou vrou, dink ek gaan die volgende ene, een lekker enetjie wees. Nou, ek weet mos jylle hou van dans. Nou, as jy dans op die song ou morgen en dan gaan die knoppe wat uitdruk verkeerd, gaan recht terugdruk. Ek kan jou nou sê, huh? Kom ons maak een plan. Vanaf vir Charmaine en sê, hoe lekker mama met die toestep.

0: Hey, look at old Keep Moody on Bronco Thronium, and she's mine. Ja, kijk, dit jaar was het mos die fort en die chef geweest, maar nou is het nie meer chefsbakkies nie, so nou is het ek die fort en die toita. Maar anyway, ons kreeg een prachtige boodskap hier vir ons ou grootmaat, Steven Skreder, hy sê, naand, Rolf, ek wil net graag een shout-out gee aan my pa Teens en oom Spook Goosen. Ek hoop julle luister vanavond, ek weet, hulle kuier lekker saam die naweek. Hoop julle geniet die golf en die rugby môre, maar onthou manne asseblief matigheid voor oë en geniet dit. En ook die dames wil ek nie vergeet nie, my ma, Heidi en tannie Emma, baie liefde aan almal, dankie vir die altyd lekker program. Hey, jou Stefan Skreder, wat een legend, hey, en sy prachtige familie. Nou, dit klink nou vir my om Teens en om Spook het een lang plan die naweek. Eerst een bykie golf morgen en dan een bykie voetbal morgen achtermiddag. Maar kyk manne, ek is geneig om saam met ons grootmaat, so Stefan Skreder te stem, matigheid voor oor, want onthou, jy is nou morgenoggend vroeg, as jy nou daar op die golfbaan. Hou nou vir jou baie, baie gaaf Richard Gere, heel dag, en as die rugby is morgen achtermiddag laat, is dan jy te veel Richard Gere. Jy ooit vir, so te kyk jy rugby reverse gear.
1: As die buurvrou klaar, sê die muziek harder, want ons luister Ramka de radio.
2: All right, everyone! Get ready! Let the river carry you, let the rhythm take over. Hands up! Feel the beat. Follow me. This is Cowboy Soul Vibe.

0: Kijk hier, dit is die sperretuin. Ons het laatst week sperrups gebraai. Hierdie is een Boesmanlandse ribbietjie uit Bertie Dikpense stal uit, wat ons nou vanavond hier braai. En dan is daar nog een skottel vol skaapsterkies, en dan is daar nog een skottel vol serreltjops wat uit brandvlei uitkom. So ons het nou die hele Boesmanland het ons nou hier gebring na McDougal's Bay toe. Want nou net, dit is een ramkat feest wat hier plaas van, en entry fee is R1000 te kop. Dankie. Dit sluit nou nie jou wijn en jou vlees in nie, daarvoor moet jy nog betaal. Dit is net die muziek, en om vir ons te kan sien en ons handtekeninge te kan vat.
1: Jy. Kijk, ek sal vir jou sê, daar in Port Jolie gaan het Jolie, ne, lekker op Ramkat Radio, DJ Toy, bye, dankie vir daai. En ook JP, dankie dat jy ons vermaak het met een lekker stukkie gitaar, man, dis allemaal lekker bezigheid hier op Ramkat Radio, op en C, op en Z, ja, ek moet nou vir jou sê, was vir my

0: som je refno. Fuse! Fuse! Brampe med i bok!
1: Ik kom in Ozi. Kiwis. Engelse.
0: Hanne. Maar waar zijn mannen?